0: Een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalig Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: TV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De politie heeft woensdagochtend een 47-jarige Bossenaar aangehouden naar aanleiding van de ongeregeldheden op 29 maart bij de wedstrijd tussen BVV en Dezo uit Os. Bij die wedstrijd werd iemand in zijn oor gebeten die daardoor ernstig letsel opliep. Uit onderzoek van de recherche kwam er een verdachte in beeld die nu is ingesloten voor verder onderzoek. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Eerder deze maand werd ook al een verdachte gehoord die zich op aandringen van de politie op het bureau had gemeld. Het wegbranden van onkruid liep woensdagmiddag uit op een flinke brand in Heeswijk-Dinter. De brandweer kreeg rond 10:30 een melding over een buitenbrand aan de Ballendonk. Een bewoner was daar bezig geweest met het wegbranden van onkruid, maar daarbij vloog ook een coniferenheg in brand. Mede door de afgelopen warme dagen was de heg behoorlijk droog en dus extra brandbaar. De brandweer kwam met spoed naar de locatie en heeft het vuur geblust. Van de heg bleef weinig meer over. Robin Roefs uit Heeswijk-Dinter is door bondscoach Ronald Koeman geselecteerd voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De keeper van het Engelse Sunderland is een van de drie doelmannen die meegaan met het Nederlands elftal. In 2025 werd de 23-jarige doelman voor het eerst opgeroepen voor de selectie van Oranje. Tot een debuut kwam het tot nu toe niet. Tijdens de WK-kwalificatieduels tegen Polen en Litouwen hield de bondscoach hem op de bank. Het wordt zijn eerste eindtoernooi. Het weer, donderdag veel zon en droog. Het wordt 25 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker een beetje op gang. Hier en daar rijdt het al wat langzamer. Op de A12 bijvoorbeeld, Duitse grens Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven 10 minuten door uitgelopen werkzaamheden. Verder de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum zelf 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Arno's Auto's.
5: Zo, die zijn enthousiast. Maar wat wil je? Nergens anders dan bij Arno's Auto's vind je zoveel top occasions op voorraad. Voor zo'n scherpe prijs. Kom naar de Maaskade in Os, Industrieterrein Elsenburg. Of kijk op
4: arnoauto's.nl.
5: Ook voor je APK.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
1: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
1: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
8: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
7: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
9: I feel fantastic!
7: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet veel voor, staat in de startblokken, maar is al wel meer dan 100 kilometer. Wat opvalt is onder andere de A2 naar Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel. 5 kilometer en 10 minuten. Ook de A20 staat erbij naar Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten extra. En de A50 naar Os, tussen Ewijk en Ravenstein. Daar heb je zo'n 5, maximaal 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
2: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De politie heeft woensdagochtend een 47-jarige Bossenaar aangehouden naar aanleiding van de ongeregeldheden op 29 maart bij de wedstrijd tussen BVV en Dezo uit Os. Bij die wedstrijd werd iemand in zijn oor gebeten die daardoor ernstig letsel opliep. Uit onderzoek van de recherche kwam er een verdachte in beeld die nu is ingesloten voor verder onderzoek. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Eerder deze maand werd ook al een verdachte gehoord die zich op aandringen van de politie op het bureau had gemeld. Het wegbranden van onkruid liep woensdagmiddag uit op een flinke brand in Heeswijk-Dinter. De brandweer kreeg rond 10:30 een melding over een buitenbrand aan de Ballendonk. Een bewoner was daar bezig geweest met het wegbranden van onkruid, maar daarbij vloog ook een coniferenheg in brand. Mede door de afgelopen warme dagen was de heg behoorlijk droog en dus extra brandbaar. De brandweer kwam met spoed naar de locatie en heeft het vuur geblust. Van de heg bleef weinig meer over. Robin Roefs uit Heeswijk-Dinter is door bondscoach Ronald Koeman geselecteerd voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De keeper van het Engelse Sunderland is een van de drie doelmannen die meegaan met het Nederlands elftal. In 2025 werd de 23-jarige doelman voor het eerst opgeroepen voor de selectie van Oranje. Tot een debuut kwam het tot nu toe niet. Tijdens de WK-kwalificatieduels tegen Polen en Litouwen hield de bondscoach hem op de bank. Het wordt zijn eerste eindtoernooi. Het weer, donderdag veel zon en droog. Het wordt 25 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nu is de ochtendspits echt op gang gekomen met meer dan 250 kilometer. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. De weg is daar weer vrij, maar het is nog wel erg druk. Je hebt een file van 10 kilometer en een uur staan daar. Omrijden kan over de Moerdijkbrug, volgt dan de A16. Verder de A348. Richting Arnhem is de weg de hele dag dicht tot aanknopend Velperbroek. Heeft te maken met een spoedreparatie daar. Die wordt daar lokaal omgeleid. En het is druk op de A15 Nijmegen-Gorkum vanaf ochtend. 10 kilometer en 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
5: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
4: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
6: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet, en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
4: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en verloopt best wel druk met meer dan 500 kilometer file in totaal. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A67 Venlo-Eindhoven. Bij Gelderop is 1 rijstrook dicht. Vanaf Liesel een vertraging van 15 minuten. Verder drukte nog op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam voor de Heinenoordtunnel. 3 kilometer en een kwartier extra. Eerder gebeurde daar een ongeluk, de weg is daar weer vrij. Mensen rijden nog wel om vanwege dat ongeluk en komen nu in de file te staan op de A17, Roosendaal-Dordrecht. Vanaf Stamperschat file tot aan knooppunt Klaverpolder, 14 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De politie heeft woensdagochtend een 47-jarige Bossenaar aangehouden naar aanleiding van de ongeregeldheden op 29 maart bij de wedstrijd tussen BVV en Dezo uit Os. Bij die wedstrijd werd iemand in zijn oor gebeten die daardoor ernstig letsel opliep. Uit onderzoek van de recherche kwam er een verdachte in beeld die nu is ingesloten voor verder onderzoek. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Eerder deze maand werd ook al een verdachte gehoord die zich op aandringen van de politie op het bureau had gemeld. Het wegbranden van onkruid liep woensdagmiddag uit op een flinke brand in Heeswijk-Dinter. De brandweer kreeg rond 10:30 een melding over een buitenbrand aan de Ballendonk. Een bewoner was daar bezig geweest met het wegbranden van onkruid, maar daarbij vloog ook een coniferenheg in brand. Mede door de afgelopen warme dagen was de heg behoorlijk droog en dus extra brandbaar. De brandweer kwam met spoed naar de locatie en heeft het vuur geblust. Van de heg bleef weinig meer over. Robin Roefs uit Heeswijk-Dinter is door bondscoach Ronald Koeman geselecteerd voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De keeper van het Engelse Sunderland is een van de 3 doelmannen die meegaan met het Nederlands elftal. In 2025 werd de 23-jarige doelman voor het eerst opgeroepen voor de selectie van Oranje. Tot een debuut kwam het tot nu toe niet. Tijdens de WK-kwalificatieduels tegen Polen en Litouwen hield de bondscoach hem op de bank. Het wordt zijn eerste eindtoernooi. Het weer, donderdag veel zon en droog. Het wordt 25 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. Maar nog niet te vroeg juichen, want het blijft hier en daar nog aardig druk. In totaal nog zo'n 500 kilometer file in het land. Ik begin met goed nieuws over de A1 richting Apeldoorn. Bij Deventer is de weg weer vrij na een ongeluk. Die file kan dus langzaamaan gaan oplossen. Vanaf Lochem nu nog wel 9 kilometer en 3 kwartier vertraging. Ook de A10, de ring van Amsterdam, nu een file. Tussen Zeeburg en Tuindorp Oostzaan. 4 kilometer en 10 minuten. Er is 1 rijstrook dicht omdat er een kapotte vrachtwagen staat. Dan wegwerkzaamheden bij Zwolle op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde file tot aan Zwolle-Zuid. 10 kilometer en 20 minuten. En tot slot de A50 nog, Os richting Arnhem. Tussen Bankhoef en Renkum 13 kilometer. Je bent 30 minuten langer bezig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Arno's Auto's.
3: Zo, die zijn enthousiast. Maar wat wil je? Nergens anders dan bij Arno's Auto's vind je zoveel top-occasions op voorraad. Voor zo'n scherpe prijs. Kom naar de Maaskade in Os, Industrieterrein Elsenburg. Of kijk op arnoauto's.nl. Ook voor je APK.
0: Car Wash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
6: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken. Vannacht in 2 aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie. Bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
5: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hanta-virus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
7: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
5: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is over zijn hoogtepunt heen, maar niet te vroeg juichen. We zitten nog boven de 500 kilometer. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Een file van 40 minuten vanaf Zeeburg. Ook de verbindingsweg naar de A4 naar Den Haag is niet te gebruiken. Verder wegwerkzaamheden lokaal in Zwolle en daarom file op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde tot aan afrit Zwolle-Zuid, 9 kilometer en bijna een half uur extra. Dan de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Renkum, ongeveer 14 kilometer en 20 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend. Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
2: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De politie heeft woensdagochtend een 47-jarige Bossenaar aangehouden naar aanleiding van de ongeregeldheden op 29 maart bij de wedstrijd tussen BVV en Dezo uit Os. Bij die wedstrijd werd iemand in zijn oor gebeten die daardoor ernstig letsel opliep. Uit onderzoek van de recherche kwam er een verdachte in beeld die nu is ingesloten voor verder onderzoek. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Eerder deze maand werd ook al een verdachte gehoord die zich op aandringen van de politie op het bureau had gemeld. Het wegbranden van onkruid liep woensdagmiddag uit op een flinke brand in Heeswijk-Dinter. De brandweer kreeg rond 10:30 een melding over een buitenbrand aan de Ballendonk. Een bewoner was daar bezig geweest met het wegbranden van onkruid, maar daarbij vloog ook een coniferenheg in brand. Mede door de afgelopen warme dagen was de heg behoorlijk droog en dus extra brandbaar. De brandweer kwam met spoed naar de locatie en heeft het vuur geblust. Van de heg bleef weinig meer over. Robin Roefs uit Heeswijk-Dinter is door bondscoach Ronald Koeman geselecteerd voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De keeper van het Engelse Sunderland is een van de drie doelmannen die meegaan met het Nederlands elftal. In 2025 werd de 23-jarige doelman voor het eerst opgeroepen voor de selectie van Oranje. Tot een debuut kwam het tot nu toe niet. Tijdens de WK-kwalificatieduels tegen Polen en Litouwen hield de bondscoach hem op de bank. Het wordt zijn eerste eindtoernooi. Het weer, donderdag veel zon en droog. Het wordt 25 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is nu echt op zijn retour. Nog niet te vroeg juichen. Er staat nog meer dan 200 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere door wegwerkzaamheden bij Zwolle. Op de A28 vanuit Amersfoort staat hierdoor file. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 9 kilometer en 30 minuten. Ook op de A50 vanuit Apeldoorn is het daar file rijden. Voor knooppunt Haddermerbroek 10 minuten extra hierdoor. Dan een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Je hebt 35 minuten vertraging vanaf knooppunt Watergraafsmeer. En hou er rekening mee dat de verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag dicht is. Verder nog de A9, Diemen-Amstelveen, tussen Amsterdam-Eiburg en Amstelveen zelf. 10 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Arno's Auto's.
3: Zo, die zijn enthousiast. Maar wat wil je? Nergens anders dan bij Arno's Auto's vind je zoveel top occasions op voorraad. Voor zo'n scherpe prijs. Kom naar de Maaskade in Os, Industrieterrein Elsenburg. Of kijk op
2: arnoauto's.nl.
3: Ook voor je APK.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een drone-aanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. Beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. We zitten nog rond de 150 kilometer. Er komt een nieuw ongeluk bij op de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond. Er is één rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Gorkum een file van 30 minuten. Verder wegwerkzaamheden in Zwolle, waardoor er file staat op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het harde tot aan afrit Zwolle-Zuid, 8 kilometer en een kwartier extra. En goed nieuws over de A10, de Ring van Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf over Amstel nog wel een file, 6 kilometer en ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uursrace? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De politie heeft woensdagochtend een 47-jarige Bossenaar aangehouden naar aanleiding van de ongeregeldheden op 29 maart bij de wedstrijd tussen BVV en Dezo uit Os. Bij die wedstrijd werd iemand in zijn oor gebeten die daardoor ernstig letsel opliep. Uit onderzoek van de recherche kwam er een verdachte in beeld die nu is ingesloten voor verder onderzoek. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Eerder deze maand werd ook al een verdachte gehoord die zich op aandringen van de politie op het bureau had gemeld. Het wegbranden van onkruid liep woensdagmiddag uit op een flinke brand in Heeswijk-Dinter. De brandweer kreeg rond 10:30 een melding over een buitenbrand aan de Ballendonk. Een bewoner was daar bezig geweest met het wegbranden van onkruid, maar daarbij vloog ook een coniferenheg in brand. Mede door de afgelopen warme dagen was de heg behoorlijk droog en dus extra brandbaar. De brandweer kwam met spoed naar de locatie en heeft het vuur geblust. Van de heg bleef weinig meer over. Robin Roefs uit Heeswijk-Dinter is door bondscoach Ronald Koeman geselecteerd voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De keeper van het Engelse Sunderland is een van de 3 doelmannen die meegaan met het Nederlands elftal. In 2025 werd de 23-jarige doelman voor het eerst opgeroepen voor de selectie van Oranje. Tot een debuut kwam het tot nu toe niet. Tijdens de WK-kwalificatieduels tegen Polen en Litouwen hield de bondscoach hem op de bank. Het wordt zijn eerste eindtoernooi. Het weer, donderdag veel zon en droog. Het wordt 25 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is nu echt achter de rug. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Onder meer op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum zelf is de hoofdrijbaan dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. Je kunt er langs over de parallelrijbaan, maar je doet er wel 20 minuten langer over. Verder een ongeluk op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 6 kilometer, kwartiertje extra. Gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Kies voor Van der A.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Tim Schaap van de ANWB. De spits is volledig achter de rug, maar er zijn helaas nog een paar bijzonderheden blijven hangen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoofddorp Zuid. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Hoogmade is de vertraging 20 minuten. Verder de A16 Breda-Rotterdam, voor Rotterdam Centrum, een file van een uur door opruimwerkzaamheden na een eerder ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Omrijden is een beter idee, dat kan via de Benelux-tunnel. Volg de A15 en vervolgens de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Kink en FM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
0: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De politie heeft woensdagochtend een 47-jarige Bossenaar aangehouden naar aanleiding van de ongeregeldheden op 29 maart bij de wedstrijd tussen BVV en Dezo uit Os. Bij die wedstrijd werd iemand in zijn oor gebeten die daardoor ernstig letsel opliep. Uit onderzoek van de recherche kwam er een verdachte in beeld die nu is ingesloten voor verder onderzoek. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Eerder deze maand werd ook al een verdachte gehoord die zich op aandringen van de politie op het bureau had gemeld. Het wegbranden van onkruid liep woensdagmiddag uit op een flinke brand in Heeswijk-Dinter. De brandweer kreeg rond 10:30 een melding over een buitenbrand aan de Ballendonk. Een bewoner was daar bezig geweest met het wegbranden van onkruid, maar daarbij vloog ook een coniferenheg in brand. Mede door de afgelopen warme dagen was de heg behoorlijk droog en dus extra brandbaar. De brandweer kwam met spoed naar de locatie en heeft het vuur geblust. Van de heg bleef weinig meer over. Robin Roefs uit Heeswijk-Dinter is door bondscoach Ronald Koeman geselecteerd voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De keeper van het Engelse Sunderland is een van de drie doelmannen die meegaan met het Nederlands elftal. In 2025 werd de 23-jarige doelman voor het eerst opgeroepen voor de selectie van Oranje. Tot een debuut kwam het tot nu toe niet. Tijdens de WK-kwalificatieduels tegen Polen en Litouwen hield de bondscoach hem op de bank. Het wordt zijn eerste eindtoernooi. Het weer, donderdag veel zon en droog. Het wordt 25 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De rust is wedergekeerd op het Nederlandse asfalt. Alleen nog maar een file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar 6 kilometer en 15 minuten voor de grenscontrole. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Arno's Auto's.
5: Zo, die zijn enthousiast. Maar wat wil je? Nergens anders dan bij Arno's Auto's vind je zoveel top occasions op voorraad. Voor zo'n scherpe prijs. Kom naar de Maaskade in Os, Industrieterrein Elsenburg. Of kijk op
4: arnoauto's.nl.
5: Ook voor je APK.
6: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
7: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tiras werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Ze maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundige, veilig geregeld. Elektrodeskundige.nl.
1: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend. Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De politie heeft woensdagochtend een 47-jarige Bossenaar aangehouden naar aanleiding van de ongeregeldheden op 29 maart bij de wedstrijd tussen BVV en Dezo uit Os. Bij die wedstrijd werd iemand in zijn oor gebeten die daardoor ernstig letsel opliep. Uit onderzoek van de recherche kwam er een verdachte in beeld die nu is ingesloten voor verder onderzoek. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Eerder deze maand werd ook al een verdachte gehoord die zich op aandringen van de politie op het bureau had gemeld. Het wegbranden van onkruid liep woensdagmiddag uit op een flinke brand in Heeswijk-Dinter. De brandweer kreeg rond 10:30 een melding over een buitenbrand aan de Ballendonk. Een bewoner was daar bezig geweest met het wegbranden van onkruid, maar daarbij vloog ook een coniferenheg in brand. Mede door de afgelopen warme dagen was de heg behoorlijk droog en dus extra brandbaar. De brandweer kwam met spoed naar de locatie en heeft het vuur geblust. Van de heg bleef weinig meer over. Robin Roefs uit Heeswijk-Dinter is door bondscoach Ronald Koeman geselecteerd voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De keeper van het Engelse Sunderland is een van de drie doelmannen die meegaan met het Nederlands elftal. In 2025 werd de 23-jarige doelman voor het eerst opgeroepen voor de selectie van Oranje. Tot een debuut kwam het tot nu toe niet. Tijdens de WK-kwalificatieduels tegen Polen en Litouwen hield de bondscoach hem op de bank. Het wordt zijn eerste eindtoernooi. Het weer, donderdag veel zon en droog. Het wordt 25 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere de A1 en de A12. In beide gevallen file voor de Duitse grenscontrole ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Noord-Oost.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven, waarbij spoed is geboden, komt daar nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas zijn er een paar bijzonderheden bijgekomen. Allereerst de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Vlaardingen is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt er nog wel langs over de parallelrijbaan. En dus ook nog richting Den Haag of richting de A4. Sterker nog, omrijden kan ook via de Benelux-tunnel en Rozenburg. Volg dan de A4, de A15 en vervolgens de A24. Vergeet dan niet de tol af te rekenen. Verder een ongeluk op de A2, Eindhoven-Maastricht, bij afrit Echt. 2 rijstroken zijn afgesloten. Vanaf Maasbracht is de vertraging 10 minuten. En door een bermbrand 1 rijstrook minder op de A28 Amersfoort-Utrecht. Voor de beeld 5 kilometer file en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: dran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: MFM. Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De politie heeft woensdagochtend een 47-jarige Bossenaar aangehouden naar aanleiding van de ongeregeldheden op 29 maart bij de wedstrijd tussen BVV en Dezo uit Os. Bij die wedstrijd werd iemand in zijn oor gebeten die daardoor ernstig letsel opliep. Uit onderzoek van de recherche kwam er een verdachte in beeld die nu is ingesloten voor verder onderzoek. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Eerder deze maand werd ook al een verdachte gehoord die zich op aandringen van de politie op het bureau had gemeld. Het wegbranden van onkruid liep woensdagmiddag uit op een flinke brand in Heeswijk-Dinter. De brandweer kreeg rond 10:30 een melding over een buitenbrand aan de Ballendonk. Een bewoner was daar bezig geweest met het wegbranden van onkruid, maar daarbij vloog ook een coniferenheg in brand. Mede door de afgelopen warme dagen was de heg behoorlijk droog en dus extra brandbaar. De brandweer kwam met spoed naar de locatie en heeft het vuur geblust. Van de heg bleef weinig meer over. Robin Roefs uit Heeswijk-Dinter is door bondscoach Ronald Koeman geselecteerd voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De keeper van het Engelse Sunderland is een van de 3 doelmannen die meegaan met het Nederlands elftal. In 2025 werd de 23-jarige doelman voor het eerst opgeroepen voor de selectie van Oranje. Tot een debuut kwam het tot nu toe niet. Tijdens de WK-kwalificatieduels tegen Polen en Litouwen hield de bondscoach hem op de bank. Het wordt zijn eerste eindtoernooi. Het weer, donderdag veel zon en droog. Het wordt 25 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere bijzonderheden te melden. Allereerst de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Echt is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 30 minuten. Hierdoor ook viel op de A73 naar Maasbracht vanuit Nijmegen. Tussen Linnen en knooppunt Het Vonderen. Ongeveer 5 kilometer en een uur extra. Verder een bermbrand bij De Bilt op de A28 als je onderweg bent vanuit Amersfoort richting Utrecht. Vanaf Maarn een file van 15 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lage Heuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl. Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De politie heeft woensdagochtend een 47-jarige Bossenaar aangehouden naar aanleiding van de ongeregeldheden op 29 maart bij de wedstrijd tussen BVV en Dezo uit Os. Bij die wedstrijd werd iemand in zijn oor gebeten die daardoor ernstig letsel opliep. Uit onderzoek van de recherche kwam er een verdachte in beeld die nu is ingesloten voor verder onderzoek. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Eerder deze maand werd ook al een verdachte gehoord die zich op aandringen van de politie op het bureau had gemeld. Het wegbranden van onkruid liep woensdagmiddag uit op een flinke brand in Heeswijk-Dinter. De brandweer kreeg rond 10:30 een melding over een buitenbrand aan de Ballendonk. Een bewoner was daar bezig geweest met het wegbranden van onkruid, maar daarbij vloog ook een coniferenheg in brand. Mede door de afgelopen warme dagen was de heg behoorlijk droog en dus extra brandbaar. De brandweer kwam met spoed naar de locatie en heeft het vuur geblust. Van de heg bleef weinig meer over. Robin Roefs uit Heeswijk-Dinter is door bondscoach Ronald Koeman geselecteerd voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De keeper van het Engelse Sunderland is een van de drie doelmannen die meegaan met het Nederlands elftal. In 2025 werd de 23-jarige doelman voor het eerst opgeroepen voor de selectie van Oranje. Tot een debuut kwam het tot nu toe niet. Tijdens de WK-kwalificatieduels tegen Polen en Litouwen hield de bondscoach hem op de bank. Het wordt zijn eerste eindtoernooi. Het weer, donderdag veel zon en droog. Het wordt 25 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar files in ons land, zo heb je 10 minuten vertraging op de A1. Hengelo-Duitse grens, bij de grens door controles. Vanaf Oldenzaal-Zuid langzaam rijdend verkeer. Ook grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar rijdt het langzaam met een kwartier vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Boksmeer een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: Arno's Auto's! Zo, die zijn enthousiast. Maar wat wil je? Nergens anders dan bij Arno's Auto's vind je zoveel top-occasions op voorraad. Voor zo'n scherpe prijs. Kom naar de Maaskade in Os, Industrieterrein Elsenburg. Of kijk op arnoauto's.nl. Ook voor je APK.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 3 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts. Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Autocenter van der A, ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De politie heeft woensdagochtend een 47-jarige Bossenaar aangehouden naar aanleiding van de ongeregeldheden op 29 maart... bij de wedstrijd tussen BVV en Dezo uit Os. Bij die wedstrijd werd iemand in zijn oor gebeten die daardoor ernstig letsel opliep. Uit onderzoek van de recherche kwam er een verdachte in beeld die nu is ingesloten voor verder onderzoek. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Eerder deze maand werd ook al een verdachte gehoord die zich op aandringen van de politie op het bureau had gemeld. Het wegbranden van onkruid liep woensdagmiddag uit op een flinke brand in Heeswijk-Dinter. De brandweer kreeg rond 10:30 een melding over een buitenbrand aan de Ballendonk. Een bewoner was daar bezig geweest met het wegbranden van onkruid. Maar daarbij vloog ook een coniferenheg in brand. Mede door de afgelopen warme dagen was de heg behoorlijk droog en dus extra brandbaar. De brandweer kwam met spoed naar de locatie en heeft het vuur geblust. Van de heg bleef weinig meer over. Robin Roefs uit Heeswijk-Dinter is door bondscoach Ronald Koeman geselecteerd voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De keeper van het Engelse Sunderland is een van de drie doelmannen die meegaan met het Nederlands elftal. In 2025 werd de 23-jarige doelman voor het eerst opgeroepen voor de selectie van Oranje. Tot een debuut kwam het tot nu toe niet. Tijdens de WK-kwalificatieduels tegen Polen en Litouwen hield de bondscoach hem op de bank. Het wordt zijn eerste eindtoernooi. Het weer, donderdag veel zon en droog. Het wordt 25 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het alweer wat drukker op de weg. Op de A1 Hengelo-Duitsland door controles aan de grens. 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten extra op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen. Kwartiertje vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda. Rijd langzaam tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En bergingswerkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A73 dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Want bij Boksmeer gebeurde een ongeluk. Vanaf Venderaai-Noord nu 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek. En jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is al behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. 350 kilometer file bij elkaar. Gelukkig nog niet al te veel bijzonderheden. A5 Hoofddorp Amsterdam. 20 minuten vertraging bij de aansluiting met de A10 in de vorm van 6 kilometer file. A27 Utrecht-Gorkum. Kwartier vertraging bij Noorderloos. 10 minuten extra op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. En bij Vierlingsbeek op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is daar weer vrijgegeven. Vanaf Venray nog wel 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: you.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
5: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
4: Elektrodeskundigen.nl.
6: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
7: Arno's Auto's!
8: Zo, die zijn enthousiast. Maar wat wil je? Nergens anders dan bij Arno's Auto's vind je zoveel top-occasions op voorraad. Voor zo'n scherpe prijs. Kom naar de Maaskade in Os, Industrieterrein Elsenburg. Of kijk op
7: arnoauto's.nl.
8: Ook voor je APK.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
9: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De politie heeft woensdagochtend een 47-jarige Bossenaar aangehouden naar aanleiding van de ongeregeldheden op 29 maart bij de wedstrijd tussen BVV en Dezo uit Os. Bij die wedstrijd werd iemand in zijn oor gebeten die daardoor ernstig letsel opliep. Uit onderzoek van de recherche kwam er een verdachte in beeld die nu is ingesloten voor verder onderzoek. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Eerder deze maand werd ook al een verdachte gehoord die zich op aandringen van de politie op het bureau had gemeld. Het wegbranden van onkruid liep woensdagmiddag uit op een flinke brand in Heeswijk-Dinter. De brandweer kreeg rond 10:30 een melding over een buitenbrand aan de Ballendonk. Een bewoner was daar bezig geweest met het wegbranden van onkruid, maar daarbij vloog ook een coniferenheg in brand. Mede door de afgelopen warme dagen was de heg behoorlijk droog en dus extra brandbaar. De brandweer kwam met spoed naar de locatie en heeft het vuur geblust. Van de heg bleef weinig meer over. Robin Roefs uit Heeswijk-Dinter is door bondscoach Ronald Koeman geselecteerd voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De keeper van het Engelse Sunderland is een van de 3 doelmannen die meegaan met het Nederlands elftal. In 2025 werd de 23-jarige doelman voor het eerst opgeroepen voor de selectie van Oranje. Tot een debuut kwam het tot nu toe niet. Tijdens de WK-kwalificatieduels tegen Polen en Litouwen hield de bondscoach hem op de bank. Het wordt zijn eerste eindtoernooi. Het weer, donderdag veel zon en droog. Het wordt 25 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is begonnen. Ruim 500 kilometer file staat er al in het land. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. 6 kilometer file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Dat is na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging een kwartier. Half uur vertraging na een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 6 kilometer file tussen knooppunt Velsen en Uitgeest. Bij Uitgeest zijn ook 2 rijstroken dicht. En een half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Het rijdt langzaam over 24 kilometer tussen Utrecht-Noord en Noorderloos. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
5: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
4: Elektrodeskundigen.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A. DTV-nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daarvoor namelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarde toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant opengaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 800 kilometer file in het land, zoals gebruikelijk weer een drukke donderdag. Veel vertraging in de regio Amsterdam en in het midden van het land. Op de A2 Utrecht Den Bosch, 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is nog een uur op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Er staat 6 kilometer file, want op de A10 West gebeurde een ongeluk met een motorrijder bij de Koentunnel. De weg was daar even dicht. Momenteel zijn alle rijstroken weer vrij, maar op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar Watergraafsmeer bij de Koentunnel altijd nog 9 kilometer file en 40 minuten vertraging. Ook is de A9 weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Maar vanaf knooppunt Rotterpolderplein staat 20 kilometer file met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is die weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits vanmiddag met een aantal bijzonderheden. Totaal aantal kilometers file loopt al wel iets terug. We zitten nu op 660. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Een half uur vertraging bij Zaltbommel. Linkerrijstrook van de A7 is dicht vanuit de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Daar staat na een ongeluk 5 kilometer file met een kwartier vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Altijd nog een half uur extra reistijd heb je nodig tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Want er staat 13 kilometer file. Na een ongeluk op de A10 West bij de Koentunnel richting Zaan. Aanstad 12 kilometer file met een half uur vertraging nog. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ook op de aansluitende A5 nog een fikse file. Op de A10 vanuit het Koenplein naar Durgerdam 15 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook in het zuiden van het land op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot. Want er staat 7 kilometer file vanwege een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: start of vanaf de start.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daarvoor namelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarde toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant opengaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. De meeste vertraging nog op de volgende wegen. De A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten bij Zaltbommel. Kwartiertje op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10. Ook op de A10 wordt nog langzaam gereden. Vanuit knooppunt de Nieuwmeer naar knooppunt Watergraafsmeer staat voor knooppunt Koenplein 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A27 Utrecht-Breda, 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Werkendam. 12 kilometer file nog daar. En een half uur tijdsverlies op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Het is file rijden tussen Moergestel en Best. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
3: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken weer kunnen hervatten.
2: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits zit er bijna op. Nog 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. Kwartiertje vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A4 dicht. Vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Vanaf Hoofddorp Zuid een kwartier vertraging. Een kwartier vertraging op de A27 nog vanuit Utrecht naar Breda. Langzaam rijden tussen Lexmond en Werkendam over 10 kilometer. Je vertraging is 20 minuten als je nu aansluit in de file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Staat 13 kilometer tussen Moergestel en Best. En nog 10 minuten vertraging op de N69 vanuit Veldhoven naar Neerpelt. Tussen afrit Bergijk en de Belgische grens 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: MFM.
1: And you can dance for inspiration.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daar voornamelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarde toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant opengaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 10 minuten vertraging tussen Noorderloos en Werkendam rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
3: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
2: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. De overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
4: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
2: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. Een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: opgeschrikt door het overlijden van een van de grote Italo-bands van de afgelopen 30, 40 jaar. Zangeres van Lime overleed vorige week. Denise LePage, triest eigenlijk 3 jaar nadat haar man Dennis LePage overleed. En zoals je weet hebben we een hotline met DJ Cees. En ik was aan het appen met hem en hij zei, ja, ik heb ze ooit ontmoet. En het lijkt me leuk om speciaal voor dit radioprogramma vanavond een nieuwe versie te maken van een ongelooflijk grote Lime-hit. We hebben het deze week op alle social media's al aangekondigd, op alle fronten. Voor het eerst op de Nederlandse Airways, voor het eerst dat iemand buiten DJ Cees en toevallig mijzelf dit mag horen. Dit is speciaal voor jullie. Dit is voor de liefhebbers van soul, funk en disco. Met veel liefde gemaakt door Cees. Dit is Unexpected Lovers.
1: This is John Lomers. Let's...

te luisteren en denken, ik wil hem hebben. Komt uit deze week, grote buiging. Voor onze Nederlandse DJ Sees, die aan de lopende band prachtige reworks maakte van alles. En zo dankbaar dat hij vanaf sinds enige tijd een beetje meedoet in ons programma. Maar nu vanaf nu elke week iets heeft als tweede plaat na achter. En vanavond was het speciaal, stond het in het teken van Denise LePage.

We maken voor en door disco, liefhebbers. Helemaal vergeten dat de power van de Temptations, waar we nu mee begonnen, via de requestline binnenkwam voor Herman uit Arnhem. Deze George Duke, Silly Fighting. Ja, dat geeft dan weer eens aan wat het niveau is van de mensen thuis die verliefd zijn op die oude boogie disco periode. En met name grootheden als Duke. Ja, man die ongelooflijk baanbrekende dingen heeft gemaakt. Maak er allemaal, het heet de Guardian of Light. En daar staat deze plaat op. Praktisch gezien zijn ook allerlei mensen aan het sporten thuis. En er is iemand aan het trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Bart Jacobs die onderweg is met waarschijnlijk een iPhone op en twee van die spierwitte oortjes. Dit is als dit je wandeltempo is, Bart, dan ga jij die Vierdaagse wel volhalen in een recordtijd. Speciaal voor jou via de requestline. Dit is Tremaine en Fall Down.

0: Ze heeft gedanst op de dansvloer in de mid-80s. 1985, 41 jaar geleden. Fall Down. En dit zijn van die platen waardoor je zelf meteen weer in een split second op die discotheek staat met een Bacardi Cola in je hand of voor de mensen uit Galaxy Cocktail. Voel je weer 18. Althans, de meeste. Van Bart uit Arnhem, geloof ik. Trainen voor de vierdaagse. Succes, Bart. Tijd om te kijken wat er gebeurde in de kaaltjelijst. Vijfde jaargang nummer 6, 24 mei 1986. Zo'n beetje 40 jaar geleden. Hij is lichtgeel van kleur en hij had een soort voorbode voor de zomer. Dat gaan we kijken wat er gebeurde in die danslijst. De inspiratielijst voor ons DJ's in die tijd. We pakken de top 10, we pakken de tips, we pakken de LP-tip. Kijken wat er nieuw binnenkwam en we pakken er een. En deze week is het een plaat die echt van niets zomaar binderdendert op de 12e plek. Een plaat die alle tijdgeesten heeft doorgemaakt. En zelfs in de late house-periode, nog in de house, in een hele andere versie het nog dik gedaan heeft. Maar laten we vergeten, of niet vergeten, House is Born as Disco. En vandaag die thuis hoort in dit radioprogramma. Plaat die we vorige week draaiden, dende door naar 14, Sky and Giving It to You in de Randy Muller Production. 15 naar 9, twee weken slechts voor Ja Bro and People and I Won't Lie. 13 vorige week naar 8, T.C. Curtis and Let's Make Love. Oude nummer 1 in de SOS-band met The Finest gaat nu langzaam maar zeker van 4 naar 7. 6 blijft 6, Princess, and I'll keep on loving you. Op de weg terug, Carl Bean and I Was Born This Way. En van 9 naar 6, Connie and Experience. De nummer 1 van vorige week gaat op de weg terug, GM Silk and The Shadows of Your Love. En 2 blijft 2, Tavares and The Only It Only Takes a Minute Girl. En dat is natuurlijk de versie van Ben Librand. De plaat die we een tijd geleden al draaiden als tip die binnenkwam. Paulie Carmen, een Dial My Number, geproduceerd door The System. Ja, zeker, hij staat op 1. Had er daar slechts 3 weken voor nodig. Nieuwe binnenkomers in de lijst. 39 nieuw binnenkant Function en Burning Love. Prachtige plaat. 38 nieuw, ja, crossover uit de UK Pop. Level 42, Lessons in Love. Eigenlijk geen clubplaat, maar hebben er wel veel gedraaid. Omdat we allemaal Love Games natuurlijk veel draaiden. Ik draaide Hot Water ook nog wel. En sloot nog wel eens af met It's All Over. Ach, dat is allemaal memories. 33 nieuw binnen, Flash and The Second Choice. Geproduceerd bij Steve Harvey. 21 nieuw binnen, Blue Modern and Through The Night. Hoogste nieuw binnenkomer op 12. Die skippen we, die gaan we draaien. Maxi, die werd getipt. Een prachtige plaat. Willy Colon en Set Fire To Me. En de LP van de week, New Shoes en Poolside. Maar ja, wat gaan we draaien? Altijd de vraag der vragen. Nou, vandaag is het een plaat die een beetje de nieuwe generatie R&B aankondigde. We zaten in de post-disco, zeker halverwege Boogie, maar ook Boogie zit al een beetje in de herfst. En er komt gewoon heel nieuw geluid. Aan de ene kant had je, zeggen we vaak, rap kwam, Chicago House begon te komen, althans wat we later House gingen noemen. Maar er kwam ook een nieuw genre. Wij noemen het ook wel eens heel oneerbiedig, maar dat deden we wel, de L.A. Babyface tijd. Er kwamen gewoon veel meer hele goede zangers. Die dat wat Luther Vandross en Teddy Pendergrass al deden, maar op een hele nieuwe manier. Op een veel meer poppy way. Met mooie clips, met mooie jongens, met mooie kleding. En je zag dat er de rol van MTV het ook steeds belangrijker werd. Het waren totalere producties. Er zat meer geld achter. Het werd beter vermarkt. En er kwamen gewoon hele mooie dingen uit. En dit vond ik, dit sprong er toen al met kop en schouders bovenuit. Wat ik zei, later is het nog in allerlei versies geremixed, gereworked, house gedaan. En het is nog steeds een soort, ik noem het een DJ-famous plaat. Alle DJ's, waar je ook gedraaid hebt, in welk land je ook gedraaid hebt, gegarandeerd dat je deze hebt gedraaid en misschien nog eens een keer gaat draaien. Hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst en echt een DJ-favorite, ook van mijzelf. 12 nieuw binnen. Dit is Gavin Christopher en One Step Closer.
1: It's summertime on Disco Factory.

Het was een meezinger in de clubs, deze One Step Closer To You. Een paar mooie remixen zijn ervan gemaakt, maar dit is wel heerlijk. Trouwens, ik zat even goed luisteren met de koptelefoon op, maar er zit een hoog Dancing The Night Away. Dat heeft het wel wat van weg. Is me eerlijk gezegd in die tijd nooit opgevallen, maar misschien doordat we wat afstand nemen in tijd, ga je die dingen wel horen. Wat ik vaker zeg, dit programma wordt... Ik praat het dan met elkaar, maar de man achter de schermen, Peter Wutz en Johan Duivensloot, die zorgen ervoor, samen met al jullie requests en apps en soundbites die jullie insturen, dat het allemaal compleet en passend is. En Johan zette deze week iets van de Gap Band op de lijst. Nou, ik ben een enorme Gap Band fan. Dus daar zeg ik nooit geen nee tegen. En het is al even geleden dat ik deze gedraaid heb. Ik denk, nou, leuk! Het is 83. En de Gap Band was nog een beetje de dagen genieten van Say Oops Upside Your Head. Maar dit is The Party Train.

Dat is gekozen door Peter Wurtz, dan weet je dat je diep in de buidel moet. We hebben even gekeken wat hij doet op Discogs, deze Mighty 7 in Call Me. En voor een mint condition moet je $150 neertellen. Dat is echt bijzonder, want als je naar de geschiedenis van deze plaat kijkt, toen hij in 84 uitkwam, deed hij eigenlijk helemaal niets. Het was natuurlijk laatperiode, Boogie. Werd een beetje in de underground niche clubs die zich positioneerden op Boogie. Maar deed eigenlijk niet heel erg veel. En eigenlijk pas dat in 2000, toen zeg maar wat wij later nieuw disco zijn gaan noemen, eigenlijk ook een nieuw Boogie, dat DJ's weer geïnteresseerd raakten in die oude Boogie sound, dat de echte DJ's, de Great Diggers, zoals Peter er ook een is, deze platen uit gingen halen en opnieuw gingen draaien. En daardoor is het onder verzamelaars iets bijzonders. Maar dat mag je verwachten van Peter, want die heeft daar een beetje handelsmerk van gemaakt. Het is 8:45, donderdagavond. We pakken er iets bijzonders bij. Change, Lover's Holiday. Dat is op zich niet heel bijzonder, want dat is een plaat die we natuurlijk allemaal gedraaid hebben. Lekker zomerstintje ook. Maar om het nog iets zomerser te maken, heb ik er een genomen uit het repertoire van Dario Caminta. DJ's die vandaag de dag nog draaien, die hebben zijn telefoonnummer onder de sneltoetsen zitten, denk ik wel eens. Alles wat deze man pakt. Hij is een Dr. Pecker. Hij is een DJ Cease. Hij is een Michael Tolosa. Hij is een Block & Crown. Maar net iets anders. Daarom draaien we het graag. Dit

Heerlijk om te horen als het buiten zo ongelooflijk warm is. Sowieso is het lekker om Change te horen, maar eigenlijk mag je er niet aankomen. Het is de legacy van Malavasi, maar ik moet eerlijk zeggen, die Caminita, die Dario. Ja, ik ben een enorme fan van hem. Ik draai ook veel materiaal van hem op Galaxy Parties, omdat het gewoon net iets lekkerder is dan het origineel. Het is gewoon net te slow, die Lovers Holiday. Althans, voor van de standaarden van vandaag de dag. Even wat leuks. Ik krijg regelmatig appjes van jullie over platen, tracks. Maar jullie hebben door dat ik ook een tech-nerd ben. Net als veel van de DJ's uit die tijd. En jullie vragen me echt oprecht. Vertel nog iets meer over die synthesizers en zo. Die jongens en zo allemaal gebruikten. En toevallig, Peter zette een plaat op de playlist van Serge Ponsard. Wat eigenlijk een ongelofelijke topproducent is. En de plaat die ik zo meteen ga draaien voor je, daar zit, schrijf jij even mee. Want dat is even leuk als jij ook zo'n geek bent als ik. Ik denk niet dat dat kan, maar het zou zomaar kunnen. Maar in deze I Want Money gebruikt Ponsard de Lin LM drum, bekend ding, de Roland Jupiter 8, de Prophet 5, de Minimoog en de Bass Synth. En niet te vergeten de Oberheim OBX. En alleen dat had hij in de studio en wat achtergrondzangeressen. Dan maakte hij gewoon dit mee. I Want Money. Dus laat me weten als je nog meer van die geek-info dingen wil. 06353-793-707 als Tech Geek zonder elkaar. Nerds mag ook.

0: muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
3: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de scholexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
2: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
4: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
5: maar
4: is
5: ethanol
4: een van
5: gelekt? Waar komt dat dan vandaan?
4: Uit een slecht aangesloten toestel.
2: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

voor stond in de jaren 70. En Michael Jackson zong het mooi. Off the wall, laat die zorgen achter je. En op de dansvloer kom je tot leven. Dit is hem, de donderdagavond. Welkom bij het tweede uur van de Galaxy Classics Party. Straks om 9:15 ongeveer gaan we kijken wat een stukje romantiek is gebracht door Johan. We gaan het draaien van Roger Troutman. Straks om 9:30 gaan we mixen in de Man Cave Café. Charlie heeft ook weer topding afgeleverd. Dat gaan we rond 9:30 draaien. Dat en nog zoveel meer. Gemaakt door Johan en Peter achter de schermen, maar gekozen door jullie thuis via het bekende 06-nummer.

Blijft gewoon een hele goede en lekkere plaat om te draaien. Uit 84, de Dash Band en Let It All Blow. In dit programma behandelen we heel veel verschillende soorten stromingen in disco, Philly Sound, Cell Soul, Boogie. Chicago, weet je, allerlei freestyle. Er zijn zo ongelooflijk veel smaken waar, die we vroeger misschien wel op één grote hoop gooiden. Maar een stroming die we eigenlijk zelden raken hier in de Man Cave Café is eigenlijk een trend die is ingezet in de laat jaren 70 door een New Yorkse DJ die heet Walter Gibbons. Wat die deed was disco proberen te reworken op een manier zoals dat ook in de Jamaicaanse reggae scene gebeurde. We noemen het wel de Jamaican dub techniek. Dat had hij best wel scherp. En daar zijn later weer hele bijzondere dingen mee gebeurd. En Johan koos voor deze week dit. En dat past ook wel een beetje bij het tijdstip, denk ik, en de temperatuur van vandaag. Dit is Disco Stallion. En het is een grappige mix van disco en reggae.

0: Ja, was echt lekker om te horen. Dank je wel, JD, voor deze keuze. Leuk om te vertellen. Zo begin ik altijd, heb ik de indruk. Maar wat grappig is, is dat deze Disco Stallion, waar een soort disco-reggae collab is. Originele van Rising to the Top is natuurlijk van Kenny Burke. Maar deze versie van Disco Stallion is de compositie is gemaakt door Alex de Cho. En als jij al wat langer luistert naar dit radioprogramma, dan zul je misschien weten, dat was eigenlijk in de tijd dat Wut ook al van de partij was en Johan Duivensloot ook. Toen hadden we vaak materiaal van die Alex de Cho. En was hij eigenlijk gewoon een vaste leverancier van Reworks. En maakte ook wel eens een mix. Sterker nog, ik heb heel lang het uur geopend met een jingle. Ik was even aan het zoeken in het archief, maar ik kwam nog even wat tegen. Luister maar eens.
1: Hi, this is Alex de Cho from Italy. Wishing to all the Disco Factory DJs a great 250 live show. Keep the disco fire burning.
0: Lachen toch? Ja, toen heette de live show nog de Disco Factory live show. Aflevering 250. Ja, dat is denk ik 10 jaar geleden of zo. Leuk om te melden dat allemaal zo lekker loopt. Tijd voor een klein stukje romantiek op de donderdagavond. En dan kan je lekkere meezingers pakken. Dan kan je mooie duetjes pakken. Dat doet Johan ook. Captain and Tennille. Teddy Pendergrass met een zoetstappig voorsje. Ja, kan je ook iets romantisch doen met techniek. Dan heb ik het niet over pocket rockets of andere speelgoed. Nee. Daar wil ik verre van blijven. Maar ja, dat kan. Dat kan. En dat kan alleen als je van de familie Troutman twee belangrijke componenten pakt. Zap Troutman en misschien wel het muzikale talent van Roger Troutman. En deze week kiest Johan vandaar iets wat gemaakt is door Roger. Het prachtige I Wanna Be Your Man.
2: Don't put those dancing shoes away just yet. It's time to sway to a romantic soul classic, carefully selected by JD.

Het was een allergrootste hit, deze van Roger Troutman. I wanna be your man. Ik vind Heard of the Grapevine ook heerlijk. Doet hij volgens mij met wat meer van die Troutman broertjes. Dat herkenbare geluid van de Troutmans met die vocoder. Nou, het is niet echt een vocoder, het is een airbox, zo heet dat. Als je het hebt over de mooiste vorm van muziek. Dit is pre-disco. Dit is waar R&B, rock en vibe groove bij elkaar komt. The Parliament. Tricky dick ain't worried about no trimming lady water getting information being on no tape.

0: Dit is echt een belangrijk album hoor, 1974. Deze Up for the Downstroke. En waarom dat die zo belangrijk is, is omdat het vorige album van deze Parliament, dat mislukte helemaal. En dit was eigenlijk voor de eerst weer dat Bootsy Collins bij de band was. En tegelijkertijd ook eigenlijk hun nieuwe weg werd ingeslagen met Mothership Connection. En later zou Clinton zeggen, ja, dit was eigenlijk een soort van een jazzy James Brown. En de pop die we zagen bij Pink Floyd. Daar kan je het mee doen. Dankjewel JD voor deze heerlijke Up for the Down Stroke. En leuk en heerlijk om te draaien. Moeilijke drumpartij zat er trouwens in. Het is bijna 9:30 op donderdag. En dat betekent dat we altijd The Airways, zoals altijd, vrijmaken. Om te kijken wat er is binnengekomen. Meesterwerk weer opnieuw. 17 minuten lang. Vorige week hebben we al zo genoten. Waarin die dat laatste stukje met Grace Jones. Daar heb ik echt ongelooflijk veel reacties op gehad. Ja. Alsof ik er wat aan bijgedragen heb. Maar ik breng het dan weer over naar Charlie. En ik moet zeggen, je weet, de volgende ochtend, de vrijdagochtend is altijd dit terug te luisteren via Mixcloud. En ik heb die mix echt het hele weekend wel gedraaid. Echt bizar. Ik vond het zo lekker opbouwen. En dan die afsluiting erin. Nou, kortom, we zitten weer startklaar voor wat die voor deze week weer gevogeld heeft. Ja, binnenkort heeft hij wat recht op welverdiende vakantie. Maar tot die tijd, knallen man. Ik ga eerst nog eens even kijken wat hij voor vandaag bedacht heeft.
1: This is an official Disco Factory FM mixtape session.

Mooi die a cappella op het eind. Of zoals wij het hier in de Mijnkijf Café noemen, de Acapulco op het laatst. Jeetje, mina. Past ook heerlijk bij de buitentemperatuur dit. Man. Heerlijk. Charlie in the house. Ja, Alison Williams, Sleep Talk, daar begon het mee. Prachtige plaat. En ja, we zitten natuurlijk allemaal een beetje in een soort Michael Jackson renaissance. En dan als je daar dan Another Part of Me bij pakt, die daar zo lekker overheen loopt. En dan dat hij dan ook weer terugkomt. Magic. Gary Bird, GB Experience. Charlie hebt hem net geïnspireerd door dat we hem een paar weken geleden draaiden. Heerlijke plaat, vergeten plaat. Prachtige groove zit daarin. En eroverheen, ik twijfel al, maar hij bevestigde het ook zojuist aan mij, lag daar een heerlijke Stevie Wonder a cappella overheen. En dat paste op toonsoort ook weer zo lekker bij elkaar. Dan Change of Heart. Daarna een plaat die heel herkenbaar is en ook heel dominerend is. Chuck Brown en de Soul Searchers, Bustin' Loose. Maar die had hij eigenlijk, die audio, die zang, had hij er een beetje uitgelicht op een of andere manier. En geleveld met Let's Get Serious. Daarna lekker naar de soul toe van LTD, Love, Togetherness and Devotion. Inspireerde mij weer om nog even iets te draaien van Osborne. Maar dat is echt soul. En ja, meer kan ik er niet van zeggen. En dan vind ik het, en dat is ja, mijn 5-sterren stukje van deze mix. Ik heb een enorm zwak voor Kraftwerk. We onderschatten hoe belangrijk zij zijn geweest voor de muziekwereld, voor electronics. Ik word wel eens voor gek uitgemaakt als ik zeg dat ze invloedrijker waren dan de Beatles. Trust me, zoek het maar op. Het wordt door alle grote muziekkenners genoemd. Heerlijk dan, de combinatie van de loop van Back in Love Again en daar dan die Kraftwerk Trans Europe Express overheen. Oh my gosh. Ja, wie komt op het idee? Welke paddenstoel moet je hebben gegeten om dat te bedenken? Dat kan alleen maar Mr. B. Charlie, want die doet dat. Heerlijk, dankjewel. En toen kwam er nog Millie Scott, Automatic in. Money Love, It's a Shame. Ja, nog eens een keer. ik krijg even iets van Charlie. Money Love, It's a Shame. Stevie met I Wish. En als laatste de heerlijke afsluiter. Night to Remember met een hele mooie a cappella. Ja, Charlie Epps, Kraftwerk is the GOAT. Greatest of all time. Ja, ik denk het. Ik heb ze ooit live gezien. Ik had een oom die was er gek van. En toen ik 12 was of zo, kreeg ik dat eerste album. En iedereen in mijn klas die dacht, daar is misschien wel het nerdiness bij mij uit ontstaan. Ja, ik ben een enorme fan van ze. Dankjewel, Charlie. Prachtig. Niet vergeten, morgenavond 9 uur, discofactory.fm. Een uurtje Charlie in de mix. Maar eerst nog even dit.

Street. Als je hem op vinyl hebt, moet je hem hebben op Satire. We hebben dat even eentje gekocht op Discogs voor €6,50. Mint condition. Ah, daar zit hij te

F14 betekent dat we afscheid gaan nemen, maar dat doe ik niet. Voor eerst even iedereen te bedanken die meewerkt aan het programma. Natuurlijk Johan Duivensloot, Peter Wurtz, niet te vergeten DJ Cies, die sinds een tijdje ook vaste kracht is van deze donderdagavond radioshow. En natuurlijk ook Charlie Boelhouwers, de man van het vuurwerk, altijd rond 9:30. Niet te vergeten, morgen om 9:00 is hier terug te beluisteren via mixcloud.com/discofactoryradio. Grootste dank gaat natuurlijk uit van jullie thuis. Jullie die elke week disco tracks doorsturen naar de redactie, die meedenken, die goede tips geven. En voor jullie doen we dit, omdat wij ook, net zoals jij, van disco houdt. Daarom zien we elkaar elke week.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
3: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
2: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
4: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kan en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
2: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daarvoor namelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarde toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant opengaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Hoor jezelf.
0: MFM.
2: MFM.
3: So you face it with a smile. There is no need to

deep.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar.

0: Marcel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de drie concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de twee optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: NTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daarvoor namelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarde toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant opengaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Een verhoging van 2,7%.

0: Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen... En

0: debutant Gian van Veen plaatste zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.
3: Trophy on the beat.

0: 很
1: For yourself. MFM.

MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.